Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

toe, vergeet de strijd toe, vergeet de nijd, laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand, ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij, laat me niet alleen.

voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar eens. Was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.
2: Blijf als ik omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden. En tot zover het nieuws.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: mopje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Comme l'artifice, le voyou est d'être pratique. Si je vous citais le clock qui prend son cœur d'amnètre, et je ne peux pas le relire. Comme lui, si d'autres, elle nous lève, il frappe bord, ni ma ratine, ni sœur. Sprach, très drôle, bien, fangue, t'as dit bien, spur, prenne, en sauveur. Ou de n'a, c'est la terre là, rentre ma mère, tu roules devant. Kleine George, mijn man klieft aan z'n barbois. Je hebt een spiegel van taf, je barbois. En maar een maakje dan met haar, die hier in de tuin kan spelen, hè? Kleine zat ligt al lang wie te slepen. Kleine man droom mij van kutjes, draadjes treffen. Als je zus niet wakker maakt, dreef je als de ochtend nek. Een mooie bordeaux, als je weer ontwerp. Jordaan, vrouw. Hier wees naar stoet, doet er wat je moeder zegt, doet er je ogen stoet. Straks komt je vader thuis met zijn dronken hoofd, heb ik voor jou geen tijd. Hier wees nou stil, mocht me niet zo opstarnaar, er zijn nou een vreemd in mijn oog. Jong, hang dan toch je kop, als iets lof is gehad, krijg je een mondje vol. Kikaboe, poesie poe, moes je lief die dek je toe. Ome Heintje, mijn lekker mollig zwijntje, straks is graag in jouw volkolle baantje. Een moeder zo te morgen, een kaneel staat er voor je vorige. Doe maar slaapjes en droom maar van de schaapjes, hou maar niet wanneer je vader als een op is. Morgen is je voor de set, oh, en ik denk altijd wat met mijn keirol, slaap maar zoete vader. Allemaal lekker slapjes doen, hoor. En jiddische moeder. Doe heerlijkheid, doe daar wat je blubbelen zegt. Doe toch je ogen. Fijn wordt gezond, onbeschreven voor altijd. Kijk niet zo in nuttelijk. Het is nog een tijd dat je niet te zappelen hebt. Was jij maar kremselisch. Gaat toch weer een partij scoren met verlies. Ja, maar jij je maar niet ziet. Is toch heel. Laat je brom, slaap maar zoet met kleine zon. Als je goed wilt slijven, gaat met kleine zappie. Mag die morgen niet naar oma brabie. Ik moet dat naar mijn halletje, op zijn leffende weer dat halletje. Al die mensen geen koosje ten gevolgen. Slaap maar zoet met zappie, laat je naar je ogen. In de hele ratte plek, zie ik geen droge boterham. Het is een leven.
1: Dit is de Flevoziek Omroep.

0: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas, and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is?"

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bijl kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Rode Kruis heeft gisteren in Ter Apel weer eten uitgedeeld aan een groep van zo'n 60 asielzoekers die buiten op een slaapplek stonden te wachten. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een boer uit de buurt die meloenen bracht voor de wachtende mensen. De wachtende asielzoekers vonden dat ontzettend aardig en het werd heel erg gewaardeerd, dat laat een woordvoerder van het Rode Kruis weten. Een man is gisteravond op het dak van de Oude Kerk in Delft geklommen. De politie zette de omgeving rond het Heilige Geestkerkhof meteen af toen de man spullen van het dak naar beneden begon te gooien. Om de man weer veilig naar beneden te krijgen werden een onderhandelaar en het arrestatieteam ingeschakeld. Uiteindelijk gingen hulpdiensten de kerk binnen en kregen ze contact met de man. Na kort gesprek werd hij aangehouden. Hij zou onder invloed van alcohol zijn geweest. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

zit te knijpen. Blijft zij kalm, maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen, doet ze net of ze niet ziet. Ze kan 20 jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet.

vrouw van kent. Alles heeft ze in de gaten. Alles waar jij blind voor bent. Ze is een vrouw dat luistert nou. Dat luistert nou. Ze is een vrouw.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

eten maar te zwijgen. Uitgebreide snelle hap. Ik pak wat ik kan krijgen. Mijn knieën worden slap. De geur van de verleiding hangt voor me als een worst. Steeds als ik dit zing, van drinken krijg je dorst. Ah.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In de Democratische Republiek Congo heeft een boze menigte een ebola-ziekenhuis bestormd. De jongeren eisten de lichamen van hun overleden familieleden op. Volgens getuigen werd er ook geschoten, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn. Het is al het derde geweldsincident tegen een zorginstelling in de regio sinds donderdag. Hulpverleners mogen de lichamen niet vrijgeven, omdat die juist na het overlijden enorm besmettelijk zijn. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. Twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Bel kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. In Oldenzaal overleed een bezoeker van het recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van hooikoorts. De gaspollen bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd oplopen tot wel honderden per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet, maar daar komt nu verandering in. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Ongeveer 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder gisteravond deelde het Rode Kruis weer maaltijden uit aan de wachtenden. En net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen. Het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer wat toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst of als uitzendkracht werkt. De olieprijzen zijn met ruim 5% gedaald. Beleggers hopen op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om de oorlog te beëindigen. Door dat optimisme gingen ook de Aziatische beurzen licht omhoog. De prijs van een vat Brentolie zakte gisteravond met 5,1% naar €84,35. En 2 mensen zijn gisteren om het leven gekomen na incidenten in de recreatieplassen. In het Limburgse Well kwam een Duitse man in het Leukemeer niet meer boven water. En in Oldenzaal overleed een bezoeker van recreatiepark het Hulsbeek. Die persoon werd nog uit het water gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Het weer nog. Het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: 1, 2, 3, 4.

op de dans.

birthday.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer open gaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van de ruzie in de buren binnen. Het aantal zelfstandigen in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste 3 maanden van dit jaar is het totale aantal ZZP'ers weer licht gestegen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk in loondienst of als uitzendkracht werkt. En de komende weken worden extra zwaar voor mensen die last hebben van gaspollen. Die bereiken nu namelijk de piek van een bloeiperiode. Volgens modellen van de Universiteit Wageningen kan de concentratie gaspollen de komende tijd weer oplopen tot honderden pollen per kubieke meter lucht. De afgelopen weken viel de overlast nog mee, maar dat komt door de regen, dat zegt bioloog Arnold van Vliet. Het weer nog, het warme zomerweer houdt nog een paar dagen aan. In het zuiden kan het hier en daar zelfs tot een regionale hittegolf komen. Er waait een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en de zon schijnt volop. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door...
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep met Harry Oberendorf.
4: Ja, een heel goedemorgen dames en heren op deze zonnige tweede Pinksterdag. En om te beginnen wil ik mijn dank zeggen aan mijn collega's Peter, Jan en Joop, die hun zendtijd vanochtend van het programma Wij Wachten op de Dokter van mij ter beschikking hebben gesteld, zodat ik een klassiek programma op deze tweede Pinksterdag, Pasoffering ook een zondag, mag uitzenden. Daar ben ik erg blij mee. En ik begin met de hele kantate 68 van Johann Sebastian Bach. Die ging in Leipzig in première op tweede Pinksterdag 1725. Dat was toen 21 mei. Dus dat is 296 jaar geleden. Hè? En dat is 301 jaar geleden natuurlijk. En de kantate heet Also hat Gott die Welt geliebt. En het is onderdeel van de 9 kantates die Bach in totaal schreef voor de tijd van Pasen tot Pinksteren. En deze kantate is ook vooral bekend om de beeldschone sopraanaria, Mein Glaubiges Herz. Dat is het tweede stuk wat u hoort. U hoort eerst de opening door het koor, Also hat Gott die Welt geliebt. Dan, zoals ik zei, die aria van de sopraan Mein Gläubiges Herz. Dan doet de bas een recitatief, Ich bin mit Petro nicht vermessen. En dan krijg je aria van de bas, Du bist geboren mir zugute. En koor weer aan ihn glaubet. U hoort het Holland Boys Choir, het Nederlands Bach Collegium. De sopraan is Marion Strijk. En de bas is Bas Ramselaar. Het geheel staat onder leiding van Pieter Jan Lussink. Kantate 68, ter gelegenheid van tweede Pinksterdag.

Ja, dames en heren. En dit is een extra programma voor deze tweede Pinksterdag, een zondag immers, en feestdag. En dit is dus een extra uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek. En ik opende deze extra uitzending, die duurt trouwens tot 12 uur vanmiddag, met de cantate die Bach schreef, Bachs werk indeling 68, voor Leipzig in 1725, op 27 mei. En die cantate heet Also hat Gott die Welt geliebt. Je hoort hem helemaal, uitgevoerd door Holland Boys Choir, Nederlands Bach Collegium, Marion Strijk sopraan, Bas Ramselaar Bas en het geheel stond onderwijs van Pieter Jan Lussink. Dan ga ik naar een Nederlandse componist die zijn carrière voor een groot deel in Engeland heeft gemaakt als beroemd violist en ook als organist. Als violist was hij onder andere een leerling van Giuseppe Tartini, de beroemde componist van de sonate met de duivelstrillen. Ik laat u van Pieter horen zijn tweede concerto grosso, dat staat in D klein. U hoort het helemaal. De ouverture, largo, dan tweede deel allegro, derde affettuoso, vierde presto en vijfde borea. Het wordt uitgevoerd Compartimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Pieter Hellendaal.

Dat was het tweede Concerto Grosso in D klein van Pieter Hellendaal. En u hoort het helemaal uitgevoerd door het Compartimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. Destijds de eerste violist en leider van dit orkest. En daarna in een tijd dirigent van het residentieorkest en tegenwoordig dirigent van het Stuttgarter Philharmonisch Orkest, het Wiens Kamerorkest en het orkest van de stad Kyoto. Dus Jan-Willem komt vooruit in de wereld. Dan laat ik u nu van Joseph Haydn twee liederen horen op Engelse teksten. Ze komen uit de twee sets canzonettes op Engelse teksten die Haydn schreef. En deze twee liederen die ik laat horen zijn op teksten van Anne Hunter, de weduwe van Sir Joseph Hunter. Van Sir Joseph. Even kijken. Sir Joseph Hunter. En Haydn was met het echtpaar bevriend. Maar de teksten zijn van Anne. En Anne was een dichteres. U hoorde O Tuneful Voice. U hoort O Tuneful Voice. En The Mermaid's Song. O Tuneful Voice is dat herinnering aan de sonore, de mooi klinkende stem van een geliefde. En de Mermaid Song is een song, is een lied over een zeemeermin die een man nodigt om met daarmee de diepte in te gaan, de zee in te gaan. En dan weet je wel hoe dat afloopt. U hoort Ellie Ameling, sopraan, en ze wordt aan de piano begeleid door Jörg Demus. Haydn in het Engels.

Dat was Andy Ameling, sopraan, begeleid door Jörg Demus en twee Engelstalige liederen van Jozef Haydn. En dan heb ik nog net tijd tot het nieuws van 11 uur. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur door, maar tot die tijd voor twee deeltjes van het hobo-concert van Mozart. Dat staat in C groot. Kuchelsindeling 3:14 en dan hoort u de eerste twee delen Allegretto Aperto en Adagio Non Troppo. Uitgevoerd door Bart Schneeman, hobo solist in deze, het orkest is Prima La Musica onder leiding van Dirk van Beurden. Mozart.

Ja, ik denk dat ik Bach niet helemaal kan laten spelen, het hobbelconcert van Mozart. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur verder. In dit programma Flevo Zondag Ochtend Klassiek, extra programma vanwege tweede Pinksterdag van 2026. En dan laat ik u, dan open ik met de lente uit de vier jaargetijden van Vivaldi, uitgevoerd door Mikala Petri, blokfluit en Zweeds Kamerorkest onder leiding van Thomas Doska. Tot zo.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen. Dat zijn verraderlijke stromingen die vanaf de branding dieper de zee intrekken. De ogen van de wereld zijn vandaag weer gericht op de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is er een kans dat er vandaag al een deal wordt gesloten. De belangrijkste afspraak is dat de straat voor Hormuz weer opengaat. De olieprijzen zijn afgelopen nacht alvast gedaald na de optimistische signalen over de gesprekken met Iran. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer, dat zeggen organisaties die bemiddelen tussen buren tegen de NOS. Het komt onder meer doordat er vaker mensen bij betrokken zijn met verward gedrag of door taalproblemen. Vorig jaar kregen buurtbemiddelaars in Nederland ruim 20.000 meldingen van ruzie in de buren binnen. En Oekraïne vraagt om een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad na nieuwe Russische aanvallen. Dat laat de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken weten. Die minister eist een stevig antwoord op de aanvallen die dit keer vooral gericht waren op de regio's rond de hoofdstad Kiev. Daarbij werden ook studio's van de Duitse tv-zenders geraakt. Dan nog het weer. Het warme zomerweer blijft nog een paar dagen aanhouden. In het zuiden kan het hier en daar tot een regionale hittegolf komen. In de middag stijgt de temperatuur van 25 graden in het noorden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelige...
3: Muziekomroep met Harry Oberendorf.

Ja, helemaal, dames en heren. Ik mag deze extra uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek in verband met Tweede Pinksterdag uitzenden. Dankzij mijn collega's Peter, Jan en Joop, die hun zendtijd voor een programma wat normaal op maandagochtend uitgezonden wordt, van 10 tot 12, wij wachten op de dokter, die hun zendtijd daarvoor aan dit programma ter beschikking hebben gesteld. Mijn dank ervoor. U hoorde van Vivaldi uit zijn vier jaargetijden het eerste concert De Lente, dat staat in E-groot. Drie deeltjes Allegro, tweede Largo e Pianissimo en de derde weer Allegro. En u hoorde de Zweedse blokfluit-virtuose Mikaela Petri en ze werd begeleid door het Zweeds kamerorkest onder leiding van Thomas Dausgaard. Dan ga ik naar Rome, naar de componist Gregorio Allegri, die leefde van 1582 tot 1652 en rond 1630 componeerde hij zijn beroemde Miserere, dat is gebaseerd op Psalm 51 en bedoeld voor de Heilige Week. En daar zijn veel mythes om dit stuk verbonden, want het mocht niet gepubliceerd worden. Het werd uitsluitend in de Sixtijnse kapel gebruikt. En uit een brief van Leopold Mozart blijkt dat Wolfgang, zijn zoon, dat op 14-jarige leeftijd twee keer hoorde en toen uit het hoofd opschreef. Dat, misschien is het waar. In ieder geval verleende paus Urbanus, paus Clemens de 14e, neem ik niet kwalijk, die verleende Mozart op 4 juli 1770 het ridderschap in de orde van het Gouden Spoor. Goed, u hoort dan nu een versie van dit Miserere, uitgevoerd door de Sixteens onder leiding van Harry Christophers. Allegri.

Dit was het beroemde Miserere van Gregorio Allegri. Hij leefde van 1582 tot 1652. Hij componeerde het vermoedelijk rond 1630 voor de Sixtijnse kapel. En het werd uitgevoerd voor u door de Sixteen. Een koor onder leiding, een Engels koor, topkoor onder leiding van Harry Christophers. Dan ga ik nu naar Mozart. Een mooi bruggetje, hè? Allegri, zijn Miserere door Mozart uit het hoofd opgeschreven. En nu een concert voor fluit en harp van Mozart zelf. Zijn Kuchelsindeling 299. En daar hoort u het derde deel uit, het Rondo Allegro. Uitgevoerd door James Galway, tegenwoordig Sir James. En Marisa Robles Harp. En het begeleidend orkest is het London Symphony Orkest. Onder leiding van Michael Tilson Thomas. Mozart.

0: U luistert.
1: Ja, sommige jingles die doen het niet meer helemaal, merk ik. Ik heb zo overleggen met de technische staf van de Flevolse Omroep. U luisterde naar het derde deel, het Rondo Allegro uit het Concert voor Fluit en Harp, Köchels 299, van Mozart, uitgevoerd door James Galway, fluit, Marissa Robles, harp en London Symphony Orkest, onder leiding van Michael Tilson Thomas. En toen bij het samenstellen van dit programma voor deze tweede Pinksterdag, dames en heren, zag ik opeens dat op 24 mei 1803, dus gisteren was dat 223 jaar geleden, de Kreutzer Sonate van Beethoven in première ging. Het stuk is gecomponeerd in 1803 en Beethoven deed daar de eerste opvoering van, met hemzelf aan de piano. En de violist was George Bridgetower. En daar droeg Beethoven ook in eerste instantie het werk aan op. Maar na de première dronken beide heren wat. En toen stond er een grote ruzie, omdat Bridgetower afgaf op de moraal van een dame die Beethoven vereerde. En Beethoven schrapte de opdracht aan Bridgetower door en droeg het stuk vervolgens op aan Rodolphe Kreutzer, een Franse violist die als de topviolist van zijn tijd gold. Kreutzer heeft het trouwens nooit uitgevoerd. Maar ik heb vandaag voor u een uitvoering van deze sonate nummer 9 voor viool en piano in A groot, de Kreutzer sonate, van Emmy Verhey, viool, en Carlos Moerdijk, piano. En ik laat u het eerste deel horen. Het Adagio Sostenuto Presto. Een dag na de herdenking van de première, de Kreutzer sonate.

Ja, persoonlijk vind ik dit een prachtige uitvoering van deze Kreutzer-sonate. Ik liet u van Beethoven, ik liet u het eerste deel horen. Het Adagio Sostenuto Presto. Het is trouwens de sonate nummer 90 voor viool en piano aangehoord met bijnaam Kreutzer. Emmy Verheij speelde de viool en Carlos Moerdijk de piano. En dan heb ik nog een lied voor Pinksteren en dat is dit.

Ja, dat is met recht een klassieker. Leen Jongewaard en André van der Heuvel met Op een mooie Pinksterdag. Tekst Annie M. G. Schmid, muziek Harry Bannink. Uit de musical Heerlijk duurt het langst. En beide heren werden begeleid door ensemble onder leiding van Harry Bannink zelf met de componist aan de vleugel. En dan kom ik een beetje aan het einde van dit programma. Frevo Zondagochtend Klassiek, dit extra programma in verband met de dingen met de Tweede Pinksterdag 2026. En ik ga eindigen met de wals in As Groot, opus 42 van Chopin, uitgevoerd door Idil Biret. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een hele goede Tweede Pinksterdag en natuurlijk een heel goed herstel. U kunt vanavond luisteren naar collega Leer met Los Verband Warm Aanbevolen. En u kunt morgen luisteren van 2 tot 4 naar Freds Muziek door mijn collega's Fred en Arend. En 's avonds Jan en Truus met als pleister op de wonden. Dat was het. Dag.

Ja, dat wil niet lukken, dames en heren. Dat, de cd-speler slikte deze cd niet. Dus voor deze laatste minuten moet ik even kijken. Wat ik u nog kan laten horen. Dat zijn van die momenten waar je dan niet op voorbereid bent. Nou ja, goed. Dat, in ieder geval, dan maar dit.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eventuele verwachtingen over een snel akkoord met de Verenigde Staten uitdrukkelijk getemperd. Een woordvoerder liet vanochtend weten dat Iran de geruchten over een snelle deal tegenspreekt. Afgelopen weekend kwam er vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel aan zou komen, maar Teheran trapt nu dus op de rem. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden zelfstandig het toestel verlaten. Aan de zuidwestkust van Frankrijk zijn gisteren twee zwemmers verdronken nadat ze werden meegesleurd door de zee. Een 56-jarige Duitse vrouw en een man van in de 60 kwamen om het leven. In de regio gold al een waarschuwing voor gevaarlijke muisstromen die water vanaf de branding dieper de zee intrekken. En het aantal ZZP'ers in Nederland blijft groot, ondanks dat de Belastingdienst strenger controleert. In de eerste drie maanden van het jaar is het totale aantal zelfstandigen zelfs weer licht toegenomen. Sinds vorig jaar treedt de fiscus harder op als blijkt dat een ZZP'er eigenlijk gewoon in loondienst is of als uitzendkracht werkt. Het weer nog, vanmiddag blijft het droog en zonnig. Bij een zwakke noordenwind wordt het zo'n 25 tot 27 graden. In het zuiden kan al de 31 graden worden aangetikt. Morgen belooft de meest benauwde dag van deze warme periode te worden. Het blijft zonnig en de temperaturen lopen verder op. Op de Wadden wordt het zo'n 25 graden, terwijl het kwik in het zuiden tot 33 graden kan stijgen. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo.
4: Ziekenomroep.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Je luistert naar...
2: De

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen is vanochtend op Schiphol geland vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Want vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Net als zaterdag kwam er ook hulp van een lokale boer die meloenen bracht voor de mensen ter plaatse. Iran spreekt de geruchten over een snelle deal tegen. Afgelopen weekend kwam vooral vanuit de Amerikaanse hoek nog de boodschap dat zo'n akkoord er snel zou kunnen komen, maar Teheran trapt dus nu op de rem. De hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran over het beëindigen van de oorlog zorgt wel voor een daling van de olie- en gasprijzen. De olieprijzen zijn vanochtend met meer dan 5% gedaald. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het zo vroeg in het jaar zelfs uitzonderlijk heet. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag. Onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: geven als je een omroep.
1: Ladies and gentlemen, live on stage from Volendam, the one and only BZN.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Een vliegtuig van Air France dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft vanochtend op Schiphol een noodlanding gemaakt vanwege rook in de cabine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland is niemand gewond geraakt. Alle passagiers konden het toestel op eigen kracht verlaten. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering, meldt het AD. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En niet alleen in Nederland, maar ook elders in Europa is het zeer warm. Groot-Brittannië en Frankrijk noemen het, zo vroeg in het jaar, zelfs uitzonderlijk heet. In Spanje is het momenteel het warmst. In Madrid is het 32 graden. Aan de grens met Portugal kan het de komende dagen zelfs 38 graden worden. Ook Frankrijk heeft een opvallend vroege hittegolf. Het kan in Parijs 33 graden worden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind. Daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Chicken!

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De wethouder van onderwijs schrapte hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar vertienvoudigd. Of alle kinderen echt thuisonderwijs krijgen is niet zeker. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. De politie van Parijs doet onderzoek naar geweld en kindermisbruik op meer dan 100 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van mishandeling, fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoekers zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar een definitief akkoord is er nog niet. Dat zegt een woordvoerder van de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming, een niet-bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst moet dan dienen als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. En zo'n 120 asielzoekers zijn gisteravond van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht. Volgens het COA was er voor hen vannacht geen plek in het opvangcentrum. Eerder die avond deelde het Rode Kruis alweer maaltijden uit aan de wachtenden. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.

melk, verse melk. Stopt onze melkboer voor ons durkje, het is voor durkje, ben je motorke. In de buurt hoor je hem fluiten, ze komen buiten, maar het regent al om klachten.

melkboer, melkboer, maak toch voor met uw stoer. Het duurt nu al een uur en uw melk wordt dadelijk zuur. Melk, verse melk, volle melk. Komt hij dan eindelijk melk afgeven, zijn handen beven, hij giet er neven. Moeder de vrouw die ziet dat lekker, zegt potverdekken, de stoep vol lekker. Maar terwijl hij staat te schijnen,

in de straat, ten einde raad, roepen de vrouwen razend kwaad. Zeg, melkboer, melkboer, maak toch voor met uw stoer. In plaats van daar te vrijen, zou ge bitter verder rijden. Melkboer, melkboer, maak

0: verse melk en volle melk.
1: Om een geschenk voor haar te kopen, moet hij gaan stropen met zijn melk lopen. Pas als het regent, staan ze stoppen, wagen bij het open, of overlopen, in ons straatje.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie toch. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Iran en de Verenigde Staten hebben over een aantal onderwerpen overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. Zo'n overeenkomst dient dan als stappenplan voor verdere onderhandelingen en een definitief akkoord. De politie van Parijs onderzoekt geweld en misbruik op meer dan 10 kleuterscholen, basisscholen en crèches. Aanleiding zijn meldingen van fysiek geweld en verkrachting van kinderen door schoolbegeleiders tijdens onder meer lunchpauzes en naschoolse activiteiten. Volgens de krant Le Parisien richten de onderzoeken zich onder meer op vermeende verkrachtingen van kinderen van slechts 3 en 4 jaar oud. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en diens gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Meer dan 100 kinderen in Den Haag die vanwege de levensbeschouwing van hun ouders niet naar school hoeven, moeten dat na de zomervakantie wel. De gemeente schrapt hun vrijstellingen van leerplicht. Het aantal Haagse kinderen met zo'n levensbeschouwelijke vrijstelling is de laatste 5 jaar verviervoudigd. Ze moeten wel thuisonderwijs krijgen. Na een vrijstelling moeten ouders er zelf voor zorgen dat hun kind zich ontwikkelt, maar daar is geen enkel toezicht op. Overeenstemming bereikt, maar er is nog geen definitief akkoord, zegt de Iraanse regering. Er wordt gesproken over een zogenoemd memorandum van overeenstemming. Dat is een niet bindend akkoord waarin in grote lijnen staat wat de verschillende partijen van elkaar willen. De politie heeft in Ter Apel kanaal 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerde ze. Agenten zetten de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. Een van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. Eén agent raakte gewond. De Rijksrecherche onderzoekt het voorval. En Katrien Keil weet niet zeker of ze nog te gast wil zijn in het RTL-programma Business Class. Op Instagram schrijft ze dat het gesprek met Harry Mens gisteren het bizarste interview ooit was. Daarin ging het onder meer over influencer Andrew Tate en zijn gevaarlijke invloed op jonge mannen. Later noemde Mens columniste Lale Gül een tante die er wel goed uitziet. En dat leidde tot boosheid bij Keil. En die is nu hard aan het nadenken of ze in de toekomst nog te gast wil zijn in het programma. Het weer dan nog. Het is een zonovergoten middag, onbewolkt met temperaturen tussen 27 en 29 graden in het midden en zuiden. In Limburg wordt het zelfs 31 graden. Er waait een zwakke tot matige noordenwind, daardoor is het in het noorden iets minder warm. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: De FC Dal op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban, meldt NOS Nieuws. In het filmpje was de tekening te zien van de twee Syrische broers in de zaak van het meisje Ryan. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van rechtbanktekeningen aan, vindt de tekenares. De PVV zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak heeft gestoken. Murrell was jaren getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet genoeg energie meer zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. 2 mannen opgepakt. Ze reden gisteravond op crossmotoren door het dorp. De politie gaf ze een stopteken, dat negeerden ze. Agenten zetten vervolgens de achtervolging in en wisten de 2 verderop te achterhalen. 1 van hen bedreigde de agenten met een bijl, de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. 1 agent raakte gewond. En bij een snelheidscontrole op de A4 bij Dinteloord heeft de politie afgelopen nacht van 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden zeker 50 km per uur te snel langs werkzaamheden. 1 van hen reed met 174 km, zelfs 84 km te hard. Voor werkzaamheden geldt een maximumsnelheid van 90 km per uur. Tot slot het weer. Het blijft vanavond nog lang warm buiten met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. Tot zover het nieuws. Flevo, ziekenomroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

commissie. Een eigen huis krijgt, dat is uniek. Dan is je leven met permissie. Dag en nacht muziek. Al kost die woning heel wat duiten, al is de huur wel 100.

dag en nacht muziek. Of het nu yes is, of een sweeter, een beetje

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt en 2 volwassenen licht gewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. Op de Instagram-pagina van de PVV Noord-Brabant heeft anderhalve dag een video gestaan met daarin een bewerkte rechtbanktekening van tekenaar Petra Urban. Dat meldt NOS. In het filmpje was de tekening te zien van de 2 Syrische broers in de zaak van het meisje Rian. Daarbij waren de gezichten vervormd. Dat tast de betrouwbaarheid van de rechtbanktekeningen aan, zegt Urban. De PVV-partij zegt de video te hebben verwijderd en wil verder via de media geen uitspraken doen. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij Peter Murrell heeft bekend dat hij tussen 2010 en 2022 zo'n €450.000 aan partijgeld in zijn zak heeft gestoken. Murrell was getrouwd met de voormalige premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Zij trad 2 jaar geleden af omdat ze niet meer genoeg energie zou hebben om haar werk goed te doen. Er was toen al een onderzoek naar de financiën van haar partij. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen. Van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. Bij een barbecue-ongeluk in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt en twee volwassenen lichtgewond. De barbecue werd met spiritus aangestoken, waarna een steekvlam ontstond. De kinderen liepen brandwonden op aan gezicht en armen. Ze zijn onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De volwassenen raakten gewond aan armen en handen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlanders en diplomaten opgeroepen Kiev snel te verlaten vanwege geplande nieuwe aanvallen op defensiedoelen. Rusland zegt te reageren op een vermeende Oekraïnse droneaanval op een studentenflat met 21 doden. Oekraïne ontkent dit en stelt alleen een commandocentrum voor drones te hebben aangevallen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: Tot 9 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 16 maart van het jaar 2026. Welgemeen, goedenavond. Leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Kindermoroep. We begonnen met onze artiesten vanavond. En dat zijn de Nits en dit keer het nummer Red Tape. Goedenavond. Goed, leuk dat u erbij bent natuurlijk. Mijn naam is Leo en het programma heet Los Verband. En we hebben drie onderdelen. Het eerste uur Nederlandstalig, de artiest van de avond en de middle of the road muziek. Laten we gewoon lekker beginnen met Nederlandstalige muziek. Om maar eens even een beetje in de categorie hoepapa te blijven, waarom ook niet? Arne Jans is dit, met een zomer en dat vol liefde.

0: Dat is een plaatje afkomstig van Arne Jansen en Een Zomer voor Liefde. En dan zit ik een klein beetje de geschiedenis van deze Arne Jansen te lezen. En dan zie ik dat hij niet echt oud is geworden. 56 jaar!
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We gaan natuurlijk al rustig door met het rijden van Nederlandstalige muziek. Dat hebben we in ieder geval nog tot aan 8:30. Om 8:30 dan hebben we altijd wat aandacht voor onze artiesten vanavond. En voor vanavond zijn dat de groep De Nits. En na De Nits hebben we nog wat Middle of the Road. Maar we zeggen nog even, zover is het nog lang niet. Eerst even Bonnie Sinclair en De Zomernacht.

0: een plaatje afkomstig van Bonnie Sinclair en de Zomernachtstromen uit het jaar 2010. En zit ondertussen een klein beetje haar geschiedenis te lezen. Misschien moeten we daar ook nog eens een keer wat aandacht aan besteden als artiesten vanavond. In ieder geval, ze is in ieder geval heel lang bezig. En naar verluid doet ze het nog steeds, muziek maken.
1: U luistert naar de Flevo.
0: Het is even tijd voor een plaatje uit de hitparade van vandaag. Van Ronnie Flex en Agda in de Munnik. Een cd van mij.
2: Wanneer ga

0: hitbrands van vandaag. Een oud nummer, eigenlijk in een nieuw jasje gestoken. Dat door Ronnie Flex, samen natuurlijk de originele artiesten. Acta en de Munnik, CD van mij.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En ja, over het algemeen wordt Nederlandse muziek een beetje omschreven als levensmuziek. Ja, het gaat vaak over de dingen des levens. En misschien is dat er ook wel een klein beetje van toepassing bij de volgende plaat. Die is afkomstig van een meneer Kees Stolk. Die genaamd is Ik wou dat ik wijzer was.

0: is een plaatje afkomst van Kees Stolk. En ik wou dat ik wijzer was. En ik dacht eigenlijk dat Kees Stolk bij mij zo'n beetje een bekend figuur was. Maar ik ben een beetje op zoek gegaan naar hem. En ik denk dat hij hoofdzakelijk begint is in de theaterwereld.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: En de volgende is weer even de beurt aan de dames natuurlijk. Want ja, die moeten ook zeker wel even een paar plaatjes draaien hier bij de Flevo's, je kunt omroep. Dit is afkomstig uit de jaren 80, gezongen door Sherry. En die zingt De Dame uit Suriname.

plaatje uit het jaar 1983 en daarvan Sherry Weidenbos. En die zingt over de dame uit Suriname. En ik ben weer een beetje aan het kijken hoe en wat Sherry Weidenbos is. Blijkt ze dus helemaal niet in Suriname geboren te zijn, maar in Jakarta in Indonesië. En behalve dus wat Surinaams bloed, heeft ze dus ook Indonesisch bloed. Doe met Susan en Frank. Hier is Halverwege uit die praten van vandaag.

0: Dat was dus de laatste single weer van Suzanne en Freek. En ik moet toch eerlijk zeggen dat het wel een heel nummer is, al hoor ik hem voor het eerst. En ik vind het toch wel mooi dat ze nog steeds muziek maken.
1: De beste mix op je radio.
0: Dat is natuurlijk ook de Flevo Zieken omroep. Goed, en ik kijk naar de klok. Het is 4,5 minuut voor 8:30. We gaan nog even gauw terug in de tijd met Connie van der Bos. Hier is Ik ben gelukkig zonder jou.
2: Het is nu...

wordt altijd omschreven als de zangeres met de mooiste stem. Helaas is ook al een tijdje niet meer onder ons. Connie van der Bos. En ik ben gelukkig zonder jou. Goedenavond. Nog één plaatje ga ik doen. Vanaf we zullen verder gaan met onze artiesten vanavond. En daarvoor gaan we nog even terug naar het jaar 2012. Misschien kent u Dave Dekker nog. Het is wel een tijdje terug ondertussen. Een nummer wat genaamd is echt een rotdag gehad. Nou, ik hoop het eigenlijk niet.

muziek afkomstig van ene Dave Dekker. En wat ik even zo snel zie, heeft hij ook iets gespeeld in Siske de Rat. Goed, het is ondertussen 8:30 geweest. Tijd voor onze artiesten vanavond. Te beginnen met de Nits. Hier is het nummer Neskio.

Hertjes of Spenen, best wel een bijzonder nummer. En dat van onze artiesten vanavond, De Nits. En die bestond uit Hek Hofstede en Alex Roelofs. Dat waren studenten aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ze richtten dus in 1974 samen met Michiel Peters en Rob Kloet De Nits op. Het eerste concert was op 12 december van het jaar tijdens een studentenfeest in de Brakkegrond in Amsterdam. En aan een optreden van Oors eerste nationale groepenpresentatie in het Amsterdamse Paradiso. Op 25 oktober 1975 hielden ze dus uiteindelijk een platencontract over bij Burgdorf Booking. En dat was een soort sublabel van het merk Dureco. Dan mochten ze in 1976 een single opnemen genaamd Yes or No. En dat werd in 1977 uitgebracht en ze kwamen daarmee in top op. Maar omdat de single eigenlijk niet verkrijgbaar was, zat daar dus geen top 40 notering in. In 1978 verscheen in beperkte oplage het album The Nits. En de band die trad steeds vaker op met het nummer Tutti Recazzi. En deed de groep mee aan het OLP Keihard en Swingend. Van de Haagse manager Art Link. Die was gecharmeerd namelijk van de band. En zocht met producer Robert Jan Stips contact met de platenmaatschappij CBS. En later Sony. Daar werden de Nits dus vrijgekocht en tekenden daar dus een contract. En 1979 kwam het album Tent uit. Waaronder dus het Tutti Recazzi. Dat een andere versie ook al op een debuutalbum stond. En dat was dus de eerste hitsingle. En de opvolger Nieuw Flat uit 1980 uitgebracht. Werd in het buitenland ook warm onthaald. En dat was voor de band ook een reden om te gaan toeren, bijvoorbeeld door West-Duitsland. Na het uitkomen van de LP Work in 1981 stapte Alex Roelofs uit de groep. Hij had genoeg van het reizen. Zijn plaats werd ingenomen door producer en toetsenist Robert Jan Stips, die eerder speelde met Super Sister, Golden Earring, Sweet Buster en Transistor. Nou ja, goed, het verhaal gaat in ieder geval nog heel lang verder. Onder andere natuurlijk met 1983 het album Omsquad uitgebracht werd, met waaronder de bekende zangeressen Mathilde Santing en Faye Lofsky. En ook de enige single top 10, of die in de top 10 kwam, was Neskio. Nou, die we net straks gedraaid. Goed, een ander nummer wat zeker ook een hele grote hit geweest is in de jaren 80. Want dat was toch een beetje de glorietijd van de groep The Nits. Dat was deze, In the Dutch Mountains.

0: Mountains.
1: En ja, natuurlijk, je kunt ook muziek maken over iets wat helemaal niet bestaat. De Dutch Mountains, de Nits deed dat dus, de bergen in Nederland.
2: Blijf wel ziek omroep.
1: Goed, we gaan dus even een beetje in de kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Want dat hebben we natuurlijk alweer even een tijdje niet gedaan. En ik ben zelf wel een beetje van Keigo. Dus Craven.

0: somebody else. En ik probeer op de maandagavond ook wel wat aandacht te besteden aan de hitparade muziek. En ja, mijn oog viel dit keer op Keiko. Heeft een nieuwe single uitgebracht samen met Griffin en Galit. En genoemd is Save My Love.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En ja, uiteraard, ik hou er ook wel altijd van om terug te gaan in de tijd. 1966, daar praten we nu even over. We gaan luisteren naar een nummer afkomstig van Dollies. En die is genaamd Stop, Stop, Stop.

0: Hollies. Die zijn natuurlijk afkomstig uit Engeland. En opgericht in het jaar 1962. En als ik het internet mag geloven, spelen ze nog steeds. Maar dit was een nummer afkomstig uit het jaar 1966, genaamd Stop, Stop, Stop.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even lekker door met muziek draaien nog tot aan 9 uur. In de vorm van Middle of the Road. Straks na 9 uur hebben we natuurlijk nog country, klassiek en easy listening. Maar eerst even de Eagles uit 1972. The Peaceful

ook heerlijke muziek. En dat afkomstig van de Eagles. The Peaceful Easy Feeling. En dat afkomstig uit het jaar 1972. En waarschijnlijk is dat al een van de eerste hits geweest die ze gehad hebben. Want er werd ze namelijk opgericht in het jaar 1971. Ze zijn er wel even tussenuit geweest, maar ze hebben op een gegeven moment de draad weer opgepakt. En ze spelen er tegenwoordig nog rustig op los. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9 uur. Dat betekent dat we nog één plaatje voor je hebben. Tot aan het 9 uur is. Die is afkomstig van Tom Robinson. Listen to the radio.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. Nederlandse ziekenhuizen kampen steeds vaker met dreigende tekorten aan medische hulpmiddelen, van handschoenen tot onderdelen voor MRI-scanners en operaties. Volgens Nieuwsuur waarschuwen deskundigen dat leveringsproblemen toenemen. Volgens zorgprofessionals lukt het meestal nog om tekorten op te vangen, maar leveranciers zien dat ziekenhuizen steeds vaker zonder essentiële medische producten dreigen te zitten. De paus waarschuwt in zijn eerste encycliek voor de groeiende macht van techbedrijven, AI en autonome wapens. Volgens de paus overstijgt private technologische invloed soms die van regeringen. Hij roept op tot ethisch gebruik van kunstmatige intelligentie, solidariteit en bescherming van toekomstige generaties tegen ongecontroleerde technologische en militaire ontwikkelingen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden.
3: En tot zover het nieuws.
4: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: En voor de vijfde keer vanavond waren dat de heren van de Nits. En dit keer met het nummer J.O.S.D.'s. En dat was natuurlijk gewoon weer een grote hit van ze.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent hier bij de Vlijf Muziek en Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben erbij tot aan 10 uur. We gaan country doen, wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar wat country betreft, weet je wat, we gaan eens even helemaal los om te beginnen. En net hebben de dames wat weinig aandacht gehad, dus laat ik daar dan maar eens mee beginnen. Hier is Charlie Moon. Met natuurlijk een nummer afkomstig uit dit jaar uit de hitparades aldaar. The Sweet Tea Summer.

0: En zo, we hebben er lekker even de gang in zo aan het begin van het programma. Charlie Moon was dit en Sweet Tea Summer.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En we hebben er nog altijd country muziek en je hebt er eigenlijk hele verschillende stijlen in. En ik ben er maar een beetje begonnen met de nummers die behoorlijk stevig losgaan. En misschien geldt dat er ook wel een beetje voor deze. Afkomst van Greg Tate, The Long Ride Home.

0: En ik maak iedere week wel een beetje de grap van country muziek is muziek wat je kunt draaien als je op een paard zit. En misschien geldt het wel een klein beetje voor deze The Long Ride Home. En dat afkomst van Crack Tate. En dat hier natuurlijk allemaal bij de Flevo Zieken omroep. Maar we natuurlijk op de maandagavond in het programma Los Verband van aandacht besteed aan country muziek.
1: U luistert naar de Flevo Zieken omroep.
0: Lekker door. Tot een 9:30 hebben we dat. Het is bijvoorbeeld Justin Cram. En dat nummer wat genaamd is We Had A Thing.

0: een leuk nummer is dit. Justin Graham, and We Had A Thing.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: Even wat anders doen, een beetje bluegrass. Afkomst van Edison Locke en genaamd is Rise Again.
2: Well, the beauty of the crocuses in the spring of 2020 gave proof to the life

0: bluegrassmuziek. En dat met een viooltje en een ukulele. Dat gespeeld door Addison Lockey en Rise Again. We hadden de Flevenzieke nummer op.
1: Met muziek voor jou.
0: En we gaan nog even lekker door met country muziek. Dat is zo'n 11 minuten zeker. Straks hebben we natuurlijk ook aandacht voor klassiek. Maar is er even de Logan Ryan Band en Give a Damn.

0: is een band afkomstig van een plaats genaamd Gonzales. Dat schijnt dan in Texas te liggen in Amerika. De Logan Ryan Band. En dit is Give a Damn.
1: Flevo, ziek een omroep.
0: En we gaan lekker door met muziek van Catherine Britt. Hier is Cowgirl Era.

0: En het woord cowboy, dat klinkt ook niet zo vreemd. Maar cowgirl, dat is misschien wat anders. Cowgirl era, daar zong Catherine Britt over. En dan zou je denken, die komt uit Amerika, maar niets is minder waar. Ze komt uit Australië.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: De FZO.
0: En we gaan verder met muziek van Josh Weathers. Hier is Gambling.

0: It ain't gambling when it's good.
1: En de Amerikanen, ja, die gokken natuurlijk nog wel graag. Gambling, daar zong Josh Weathers over.
2: Goedenavond.
1: Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 9:30, tijd voor klassiek. Maar ik doe er nog eentje. Afkomstig van Rowan River, Nothing Left to Drive. Whoa.

En dit is een nummer van Rowan River, Nothing Left to Drive. En dan zou die net zo makkelijk in onze hitparade kunnen komen. Maar goed, het is 9:30, hoogtijd dus voor klassieke muziek. En ik heb een stuk uitgekozen, gecomponeerd door Peter Tchaikovsky. Gespeeld door het London Philharmonic Orchestra, de wals voor de serenade en dat voor de strings.

0: En toen was het in één keer afgelopen. Ik zag het gelukkig al een beetje gebeuren natuurlijk. Een compositie van Peter Tchaikovsky, gespeeld door het London Philharmonic Orchestra. De wals voor Serenade en voor Strings.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, en het is ondertussen 9:30 geweest. En we zijn daar ook alweer toegekomen aan ons laatste onderdeel, de Easy Listening. Maar eerst wil ik nog even vertellen natuurlijk, als u een liefhebber bent van klassieke muziek, ja, dan adviseer ik u te luisteren op de zondagmorgen. Tussen 10 en 12 zit hier collega Harry Oberendorf en die presenteert dan natuurlijk ons klassieke programma. Draait uiteraard daar mooie stukjes muziek bij en weet daar altijd ook een heleboel bij te vertellen. Dus als u even tijd hebt, luister hem dan gewoon eens een keer. Zet hem aan op de Flevo Ziekenummer om 10 uur 's morgens op de zondag. En dan gaan wij weer even verder met de rustige muziek, Easy Listening, zoals we dat genoemd hebben. En voor het eerst gaan we eens luisteren naar een nummer afkomstig van de band Player. En die genaamd is Baby Come Back.

0: altijd naar de Flevo Zieken op. En we zijn toegekomen een beetje aan ons laatste onderdeel, de Easy Listening. Dat zijn een beetje de rustige plaatjes die we draaien tot aan 10 uur. Daarbij probeer ik altijd wat toch wel speciale nummers uit de kast te trekken hier. En misschien is dat bij deze toch wel aardig gelukt van de formatie Player. Die genaamd is inderdaad Baby Comeback. En toch in een wat speciale uitvoering is.
1: U luistert naar de Flevo.

0: Muziek en Omroep. Met easy listening muziek.
1: En we gaan rustig door. De volgende is afkomstig van een band uit Zweden genaamd Roxette. En daar zat een zangeres in genaamd Marie Frederiksson. En die is in 2019 overleden op 61-jarige leeftijd. Wat natuurlijk erg jong is. Maar op deze plaat zong ze nog mee. En zo is hij inderdaad genaamd. It Must Be Have Been Love.

En dat was de muziek afkomstig van Roxette uit Zweden. En It Must Been He Love. En dat was eigenlijk een nummer wat dus gezongen werd door de, zeg maar, voorgaande zangeres genaamd Marie Fredriksson. Maar ze zijn ondertussen weer, zeg maar, een soort nieuwe formatie begonnen. Met daarin een nieuwe zangeres genaamd Lena Philipson. En ze toeren weer, zie ik hier, door Australië en Zuid-Afrika. Dus ze zijn weer behoorlijk aan de weg aan het timmeren. De dames en heren van Roxette, jawel. Easy Listening is toch ook vaak een beetje soul. En daar komt dit wel een beetje vandaan. Afkomstig van Teddy Pendergrass. Misschien niet zo bekend, maar wel heel mooi om naar te luisteren. The Love, TKO.

0: En deze zanger Teddy Pendergrass is misschien wel echt een Mr. Soul, om het maar even zo te noemen. Love TKO.
1: Flevo, Zieken Omroep.
0: En voor de volgende gaan we eens even een lekker stukje terug in de tijd. Waarom ook even niet? Jerry Vale is dit met For Me.

0: En waarschijnlijk is de muziek afkomstig van voor 1960. Dat is echt heel lang geleden, maar natuurlijk ontzettend mooi. Jerry Vale en For Me.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even rustig door. Ik heb nog zo'n 9 minuutjes. Die wil ik natuurlijk op een hele manier, mooie manier gaan volmaken. En deze vond ik afkomstig uit het begin van de jaren 70. Een heerlijk nummer gezongen door niemand anders dan Neil Diamond. Die genaamd is Lady O.

Dat is heerlijk al een beetje proberen te dromen. Want zo direct dan moeten we natuurlijk gaan slapen, ja. En dat kun je misschien toch wel op de muziek van Neil Diamond. Afkomstig uit de jaren 70. Dat genaamd is Ledio.

En ik wou zeggen, hier kan ik zelfs een beetje stil van worden. Een heerlijk stukje muziek afkomstig van Scott Walker en I Will Wait For You. Goed, ik kijk naar de klok. Het is bijna 10 uur. Betekent voor mij tijd om afscheid te gaan nemen. Op de eerste plaats wil ik natuurlijk heel veel beterschap te wensen. Probeer natuurlijk het ziekenhuis zo snel mogelijk te verlaten. Morgen dan wordt het programma nog even een keer herhaald. En morgenmiddag dan zitten natuurlijk Fred en Arend hier weer. En die gaan natuurlijk ook weer een leuk programma presenteren. Zeker de moeite waard om te luisteren tussen 2 en 4. En in de avond natuurlijk Jan en Truus. Met natuurlijk hun spijker op de wonden. Volgens mij heet het programma even aan mijn hoofd. Maakt allemaal niet zoveel uit. Gewoon lekker genieten. Voor straks natuurlijk welterusten. En straks na 10 uur gaan we verder met non-stop muziek. En ik ga eruit met een heel klein stukje nog van de Peter Schilpoort Quintet. Die speelt het Petit Fleur. En dat is al in 1959. En daarmee zeg ik welterusten.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anders-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. Volgens Weer Online beleeft Nederland de warmste Pinksteren sinds 1985. In De Bild lag de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen op 27,4 graden, de hoogste van deze eeuw. Alleen 1903, 1944, 1979 en 1985 waren warmer. Klimaatverandering zorgt volgens het Weerbureau voor steeds hogere temperaturen tijdens Pinksteren. De dreiging van een explosie bij een tank met giftige chemicaliën in Garden Grove in Californië is voorbij na een nachtelijke operatie van de brandweer. Toch blijven evacuatiezones van kracht en kunnen circa 50.000 inwoners niet terugkeren. De problemen ontstonden doordat verstopte ventielen zorgden voor oplopende druk en temperatuur in de tank. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: to be. We could be anything we wanted to be.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is besmet met de gevaarlijke Anas-variant van het hantavirus en ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder overleden 3 patiënten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld, waaronder recent ook een geval in Nederland. Na zware Russische luchtaanvallen op Kiev wordt er gesproken over veel explosies en verwoesting. Rusland vuurde volgens Oekraïne honderden drones en raketten af, waarbij 4 doden en tientallen gewonden vielen. Opvallend was de inzet van een hypersonische Oresnik-raket nabij Kiev, vermoedelijk bedoeld als waarschuwing aan Oekraïne en Europa. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm, met tot zonsondergang temperaturen boven de 20 graden. Ook vannacht is het droog en helder. Later koelt het af naar 12 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevoziek Omroep via de Flevo Gastvrije.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. Ruim 100 Haagse kinderen met vrijstelling van de leerplicht vanwege levensbeschouwing moeten na de zomervakantie weer naar school. De gemeente Den Haag verleent deze vrijstelling niet langer. Volgens onderwijswethouder Bredemeijer zijn de kinderen onvoldoende in beeld en ontbreekt toezicht op het thuisonderwijs. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Libanon aan in reactie op droneaanvallen van Hezbollah. Israël bombardeerde opnieuw doelen in Libanon, waarbij volgens Libanese autoriteiten 3 doden vielen. Ook vlogen drones richting Noord-Israël, maar daarbij werden geen slachtoffers gemeld. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

find a word.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevoziek Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl
1: Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: Een uitzendbureau uit Hengelo onderzoekt een filmpje waarop een automobilist met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto botst en daarna vlucht. De wagen droeg de stickers van het bedrijf. Volgens AD raakten beide voertuigen zwaar beschadigd en de bestuurder verloor zijn kentekenplaat. Waar het ongeluk plaatsvond is nog onbekend. De Braziliaanse president da Silva is begonnen met preventieve bestraling nadat vorige maand een vroeg ontdekte vorm van huidkanker van zijn hoofdhuid werd verwijderd. ANP schrijft dat het volgens de artsen gaat om een veelvoorkomend basaalcelcarcinoom door zonblootstelling. De president stelde zich opnieuw kandidaat voor de presidentsverkiezingen in oktober. Bij een ernstig verkeersongeval in Westkapelle zijn maandagavond 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. 3 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, 2 per traumahelikopter. 1 persoon zat bekneld en werd door de brandweer bevrijd. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. De Iraanse president Pezeshkian heeft opdracht gegeven de internettoegang in Iran te herstellen. Dat melden staatsmedia. Het internet was sinds eind februari afgesloten na Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Wanneer de toegang precies terugkeert is nog onduidelijk. Al werd eerder 5 juni genoemd als mogelijke datum. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en de temperatuur ligt tussen 13 en 19 graden. Overdag is er veel zon en ligt de temperatuur rond 30 graden en plaatselijk 32 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.